waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdag, ja alweer zaterdag. 10 oktober, ja de tijd gaat snel, de week is zo om tegenwoordig. Wat gaan we doen vandaag? Eerst kijken naar buiten, dan zien we dat het bewolkt is. Er valt nog geen regen, er is wel veel regen gevallen al natuurlijk. Maar ik zou zeggen blijf lekker binnen en luisteren naar Radio Stad Montfort. We hebben een mooi programma. Tot 2 uur live vandaag. Eerst wij 2 uurtjes, of wij, ik eigenlijk, hè, Rien Overkamp. Daarna nog een uurtje dat de computer het overneemt. En daarna komt 2 uur Kees en Dree. Dus er is heel wat te doen. We gaan lekker muziek draaien en daar ga ik maar mee beginnen. De Cats en Vaya con Dios.

Don't Look Back in Anger van Oasis. Ja, en dan ga ik weer een verzoekje doen aan... heb ik natuurlijk weer een verzoekje van Henny van der Kamp. Groot favoriet van Fats Domino en die wilde je weer eens horen. Ik ga draaien The Fat Man.

Ja, een van de favoriete bands van Bart Vlooswijk. We draaiden Man of the World en het was natuurlijk Fleetwood Mac. De volgende die ik wil gaan draaien is van de Hollies, Bus Stop.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Ja, een mooie ballad van Guus Meeuwis. Dat komt door jou. De volgende is er een van Dem. En Here Comes the Night.

0: Ja, dat was de goede tijd van Bonnie Sinclair. I won't stand between them. We gaan lekker even nog een keer op de Hollandse Tour. De 3J's en Ellen ten Damme met Wat is dromen?
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat.

Ja, dat was Adele met Skyfall. Ik kan er nog één draaien en dat ga ik ook maar doen dan. Voor het nieuws van 10 uur. Want de tijd schiet op. Hè. Vooral als je mooie muziek draait. Is net of de tijd nog sneller gaat. We gaan eruit met Herman Brood en his Wild Romans. En Still Believe.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat en dat begonnen we zoals gewoonlijk altijd met de Golden Earring en dit keer met het nummer Wonder Lady Smiles. We gaan lekker verder, ja de zomer is voorbij, maar Cliff Richard zingt over de summer.

Ja, dat was Tok Tok weer eens met Life's What You Make It. We gaan naar de Shocking Blue toe, hè? Dat kent iedereen nog wel. Never marry a railroad man. Dat is een mooie tekst, maar daar komt-ie.

Ja, dat was er een uit de oude tijd, hè. De Small Faces met Tin Soldier. We gaan even het voetbalprogramma voorlezen, zover als ik hem weet. Montfort SV die had een bezoek bij Zeist. Die wedstrijd begint om 2:30. De voetbalvereniging Linschoten die ontvangt Zwammerdam. Die wedstrijd begint om 3:00. Let op, 3:00. En de FC Oudewater die speelt thuis tegen de Bilt. En die wedstrijd begint ook om 2:30. En dat is het voetbalprogramma, wat ik weet. We gaan lekker muziek draaien met de Beach Boys. Then I Kissed Her. De Beach Boys Tribute Band die was afgelopen week in Tivoli. Daar is mijn vrouw wezen kijken en luisteren. En die heb het een fantastisch mooi gebeuren gevonden. Maar hier zijn de echte Beach Boys.

Ja, die kent iedereen nog wel, hè? Die jongens met die mooie kleding aan, allemaal dezelfde kleur. En dan stonden ze met die gitaren te zwaaien. Dat was Mutt met Tiger Feet. We gaan naar Nirvana toe en Come As You Are.

Ferry Cross, The Mercy van Gary and the Pacemakers. We gaan naar een oude bekende, Jim Reeves, en I Love You Because.

Ja, Gerard Cox, hè, met het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, dat hebben we geweten gisteren en eergisteren. Wind, regen en toch al een beetje kou voor ons. We gaan lekker door met muziek. We zitten hier warm en u thuis natuurlijk ook. Lekker luisteren naar Radio Stad Montfort. We gaan lekker draaien. Passenger met Let Her Go.

Ja, en met Kien nemen we weer afscheid van twee uur Staatspraat. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. We gaan weekend houden. Nu komt nog even een uurtje de computer en daarna Kees en Dre. Ik zou zeggen heel prettig weekend en tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

INOW levert het album van de maand Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Lian is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. INOW schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelen

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

De act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de mega-hit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway. Afkomstig van het album Cour aux Jours. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylans klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Toni Whiley. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Whiley levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en een single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots. Nee.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdrage en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. En vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937, toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time,

0: blackjack go.
1: Though if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, you know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh new country.
2: I love the way that you touch me.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

De opkomende artiesten Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swamp pop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenama a Olvidar. Wat, leer me om te vergeten, betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

0: honest.
1: In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

0: a whole different angle. I had stars in my eyes and my soul was star-spangled. Well, I started seeing life from a whole different angle. We must fight our own demons to bring out the angels. Well, I started seeing life from a whole different angle.
1: We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s countrygevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek hier op de radio. Het is weer tijd voor twee uurige gezelligheid met de Duitse klanken. Van slagers tot gezellige volksmuziek. Met de standaard onderdelen in deze uitzending. Dus daar hebben we de artiesten van de week in het eerste uur. En in het eerste en het tweede uur het album van de maand. En dit keer is het nog steeds het album van de maand van de groep Wind. En hun titelalbum is Chapeau. En we hebben nog helaas geen coverplaat. Want het was weer moeilijk eentje om er eentje te vinden. Want we hebben er al zoveel gehad. Ik probeer elke week wel eentje te vinden. Maar zoals ik net al zei, dat gaat vrij moeilijk. We gaan weer 4-on-4 draaien. Kwartetjes worden er weer gedraaid vandaag. En we begonnen met André Berg. Wie zei je ons heute nacht? Dan komen we onder andere voorbij het eerste uur. Alexander Rier. Fransie van Ede. Ulu Alexander. Mountain Crew. Beatrice Eeklief samen met de Suitsche Gove. En natuurlijk nog veel meer staat er klaar voor het komende uurtje. Het volgende gaan we draaien. Het volgende kwartet met Alexander Rier. Die Kroebetaler, de Zonwind en de Silvana's. Dat is het volgende kwartet wat klaar staat bij Immer Wieder Volksmuziek. En we beginnen de show met Das Mädchen aus den Bergen, Alexander Rier. Uit Zuid-Tirol. En ik ga u heel veel luisterplezier wensen. Met deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek.

Ja, je hoorde de Sylvana's met Doekans niet eenmaal. Daarvoor Homa Kemmen van Zonwind. Die had ter herkot gewies aan einem Sonntag gemocht van de Krubetaler. En we begonnen dit kwartet met Alexander Rier en Das Mädchen aus den Bergen. En de volgende die we hebben klaarstaan is weer een kwartetje van vier. We beginnen met Jetzt hat's mich erwischt. Jetzt hat's es mich erwischt van Fronsje van Eden. Daarna Udo Alexander, Stakermendem 2.0 en de Mountain Crew. Maar we beginnen dus eerst met Fronsje van Eden. Hier bij Iman.

Ja, even een feestje samen met de Mountain Crew. Die maken er altijd een gezellig feestje van. En ze hebben weer die versie van Zara Perciti Amo weer in een, ja, in een nieuw jasje gestoken. Een feestjasje hebben ze ervan gemaakt. En daarvoor, ik ben verliefd in alle mensen, Starke Mender 2.0. Een feste grote gevoelen, Udo Alexander. Francie van Eden, jetzt het is mich erwischt. Dat was het kwartetje waar we net naar luisterden. De volgende zijn de twee items van Immuwiele Volksmuziek van deze week. We beginnen met het album van de maand van de groep Wind en Chapeau. Dat is het album van de maand. En de titel van het album waar we nu gaan draaien is When es Sommer wird. En dan meteen erachteraan de artiest van de week. En deze week heb ik een band gekozen uit Zwitserland. En Rampenhirschen, dat is de naam van de band. En drie platen gaan we draaien, zoals altijd bij de artiest van de week. Wel, I Me Verliebt Op, Hoog Miet in Hände en de Polka Zorver. We gaan maar eerst luisteren naar het album van de maand van Wind en daarna de artiest van de week. Hier is Wind met When es Sommer wird.

Ja, dat was de artiest van deze week uit Zwitserland, die Rampenhiesje. Met Polkasuver, Hoog met die hemden en Wel aan mij verliept heb. En daarvoor het album van de maand van de formatie Wind, het duo. We gaan nu naar weer een nieuwe single. En we gaan naar Zwitserland toe. We gaan naar Beatrice Ekeli. En die heeft samen met het heel bekende Zwitserse kinderkoor, een beetje vergelijkbaar met Kinderen voor Kinderen hier in Nederland, de Zwitser Goeve een single gemaakt. En dan gaan we nu naar luisteren. Lichtermeer, immer mee und mee. Die zijn Beatrice Ekeli en de Zwitser Goeve.

luistert. Ja, luisteraars, het eerste uur zit er alweer op van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Je hoorde nog wel Vriendschap über allem steht van Pablo Grande en Bernie. En de lachte meer Immer mee en mee van Beatrice Ekelium, de Zwitser Goeve. Ja, we zijn zo weer terug bij jullie met weer een uurtje gezelligheid met Duitsstalige klanken. Ik zou zeggen tot zometeen en geniet van de instrumentale muziek die we op dit moment nog gaan draaien. Tot zometeen!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wiener Volksmuziek. We begonnen met Alexander Valken met Einfach mit dir tanzen. In deze uitzending hebben we nog twee platen van het album van de maand. Heel veel gezellige Duitsstalige klanken van slaken tot volksmuziek. En wat ik al het eerste uur zei, helaas geen coverplaat, want die heb ik natuurlijk niet kunnen vinden. Omdat ik al zoveel gedraaid heb, is het lastig om er eentje te vinden. In dit uurtje komt onder andere voorbij Ramon Rosselli, de Anseltaler, Andrea Schön, Michel Wolsink, Berg Sound Zillertaal, Jurke Markus, Utstidrite en heel veel andere gezellige Oostenrijkse en Duits-Zwitserse klanken. Net zoals het eerste uur gaan we weer een kwartetje draaien van vier plaatjes achter elkaar. En zometeen gaan we verder met Wie ein Kangaroo van Mark Pieger uit het Zillertaal. En daarna gevolgd door de gebroedersbouwer Ramon Rosselli en Sabine Alera. Dus welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wiener Volksmuziek. En veel luisterplezier het komende uur. En natuurlijk ook met Mark Pieger, Wie ein Kangaroo.

Ja, je hoorde Sabina Lera hier bij Immer wieder Volksmuziek. Met Mitte Drin und Doch Allein. Daarvoor Ramon Rosselli, Liebe ohne Plan. En de Gebroeders Brouwer. Twee mannen op de trompet van een hele tijd geleden. Habanera, Wie ein Kangaroo, de nieuwe zinger van Mark Pierger. We gaan luisteren naar het album van de maand van de groep Wind. En Chapeau heet het album. En we gaan luisteren naar Dansen Träumen hier bij Immer wieder Volksmuziek.

Ja, dat was Andrea Schön met Ich steh wieder auf. Kaffer und Kaffer, fenomeen vrouw hoorde daarvoor. En daarvoor Ansatale Droop, Dromen auf der Alm en Tanzen Träume van Wind als album van de maandplaat. We gaan nu van Duitsland even naar Nederland. Een zanger uit Braamt gaan we nu voor jullie draaien. Hij zong heel veel in Nederlands en hij is een beetje in de richting van de Duitsstalige klanken gegaan. Een nieuw team is die naartoe gegaan. En ja, die maken hele mooie Duitsstalige hits. Zijn nieuwste single is Das Einmal Eins der Liebe. Ik heb het over Michel Wolsink en daar gaan we nu naar luisteren.

Even terug in de tijd met een festival der Liebe. Een van de grotere slagerhits uit het heden. Uit het verleden moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan even, daarvoor hoorde je met Die Wieses Moda met Van de Sielentaler. Bergsound Sielentaal met Alles wie geschmiert. En die mooie nieuwe single van Michel Wolsink, Das Einmal Eins der Liebe. En binnenkort komt er weer een nieuwe Duitsstalige plaat uit van Michel. We gaan nu weer even terug naar de liefde. Ja, we hebben natuurlijk al Michel Wolsink met de liefde. Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus kwam ook voorbij. En gaan we nu naar Wind van het album van de maand. Dat album heet nog steeds Chapeau. En we gaan luisteren van Wind, Alles aus Liebe.

Ja, luisteraars, deze uitzending van Ime Wiedervalsieke zit er alweer op. Jodeling is cool van Usti Drieten, de laatste plaat die we voor jullie gedraaid hebben. En daarvoor alles als lieve van een wind. Ik zou zeggen, nog een fijne dag, een fijne week en tot de volgende keer weer bij Ime Wiedervalsieke. En geniet nog even van de mooie instrumentale platen die ik nog tot het eind van het programma voor jullie klaar heb staan. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
4: Het is weer zaterdag bij Radio Stad Montfoort, zaterdag 12 uur. En dat betekent dat we weer gaan beginnen aan een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Het is 10 oktober 2026 en we beginnen aan uitzending nummer 415.
5: Lekker hoor.
4: Zo is dat.
5: Ketten we zin aan.
4: Ja, dat hebben we allemaal weer.
5: Dus ja.
4: Allebei.
5: Ja, misschien wel meer mensen ook hoor, die er blij van worden.
4: Ik mag het hopen dat mensen het leuk vinden om naar ons te luisteren.
5: Ja, dat hoop ik wel.
4: En als ze het niet leuk vinden...
5: Ook best. Ook best.
4: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben best wel een druk eerste uur zeker. Uiteraard hebben we zometeen een sportoverzicht en de nieuwe nummer 1 in de Nationale 40.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Het is gebeurd.
5: Ja.
4: Shakira is van nummer 1 af.
5: Dus en ze is nou meteen aan nummer 8.
4: Naar nummer 8 gezakt, ja. Dus ja. Ze is eigenlijk gewoon er vanaf gelazen.
5: Dat bedoel ik. Maar goed, die week is alle beste centjes opgeleverd.
4: Dat denk ik ook wel. Ja. En we gaan zo meteen horen wie de nieuwe nummer 1 is. En dan daarna gaan we praten met Peter van Wijngaarden, die we in de studio verwachten. En Peter gaat het hebben over de open bedrijvendagen die over 2 weken in Montfoort en Linschoten zijn.
5: Ja, klopt.
4: En wij zijn erg benieuwd welke bedrijven
5: het over zijn. Ja.
4: Wat je niet mag missen.
5: Nee,
4: en waarom is überhaupt het open bedrijf?
5: Ja, dat bedoel ik.
4: Waarom is dat?
5: Nou, ik heb het idee, maar dat mag Peter zo meteen vertellen, dat men op zoek is naar personeel. Want dat zou denk ik wel de hoofdreden kunnen zijn.
4: Een goede beweegreden zijn, ja. En verder hebben we uiteraard het nieuwsblok met het weer en de uitgangsagenda. En we sluiten het uur af met de guilty pleasure van jouw liefdallige dochter.
5: Van mijn lieve dochter, zo is het inderdaad. Hey, en wat betreft die open bedrijfdagen, over een jaar heb ik toch niks meer te doen. Dus ik ga eens goed luisteren zo meteen.
4: Ja, jij bent eruit geknikkerd over een jaar.
5: Over een jaar, om deze tijd over een jaar, dan hoef ik hier niet meer te komen.
4: Goed, de begintune is geëindigd. Dat betekent dat wij een lekker muziekje in gestart hebben. We beginnen met de artiest die heet Walk the Moon. En het nummer wat we gaan draaien, Shut Up and Dance. Kees, luister hè.
5: Nou, we gaan het meteen maar doen.

0: En na Walk the Moon met Shut Up and Dance waren dit de Steve Miller Band met Jet Airplane.
1: Nee, Jet Airliner.
0: Dat zeg ik toch?
1: Nee, jij zei Jet Airplane.
0: Ja, maar ja, dat
1: jij maakt er een eigen tekst op.
0: Jet Airliner. Ik lees het gewoon en uit mijn mond komt het anders. Heb jij dat nooit?
1: Nee, nooit eigenlijk. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Er zijn wel eens dingen dat ik denk dat ik bij mij denk, laat ik mijn mond maar houden. Maar...
0: ja, dat heb ik ook wel met jou. Maar... Hey, zullen we de sport in gaan starten?
1: Laat maar doen, hè. Komt-ie.
0: De sport, we gaan het hebben over voetbal, Formule 1 en wielrennen. Allereerst voetbal. De Eredivisie heeft natuurlijk 2 weken stilgelegen vanwege allerlei interlandverplichtingen. Het laatste wat we over het Nederlands elftal kunnen melden is dat ze de laatste wedstrijd die ze gespeeld hebben met 2-1 thuis gewonnen hebben van Servië.
1: Ja, ging niet makkelijk.
0: Maar goed, er was gelukkig winst.
1: Er was winst, gelukkig. Zo
0: allemaal in het kader van de Nations League, waar al plekken voor de WK, de EK, ik weet het allemaal niet meer. Het is zo voor voetbal. Peet, weet jij hoe het zit?
2: Ik denk voor het EK.
0: Voor het EK.
2: Maar de officiële kwalificatie komt nog voor het EK.
0: Ja, precies.
2: Dat is een beetje de uitweg, denk ik.
0: Nou, jij weet het ook niet. Zeg dat dan.
2: Ik weet het ook niet.
0: Ja, dankjewel. maar goed, in ieder geval Nederland gaat aan kop in de pool. Op doelstelling nog net iets beter, omdat ze meer goals maken dan Griekenland. Maar goed, lang verhaal. De Eredivisie, dit weekend gaan we weer starten. Inmiddels is er 1 wedstrijd gespeeld. PSV moest het thuis opnemen tegen Heerenveen en hebben met 2-0 gewonnen. Het ging niet makkelijk, maar wel gewonnen. Dan verder, dit weekend op het programma staan onder andere de volgende wedstrijden. Feyenoord AZ. Wat zit je moeilijk te doen, Kees?
1: Nee, ik zat te kijken wat de afstand was tussen Verstappen en nummer 2.
0: Daar gaan we zo live op praten vertellen. Feyenoord AZ staat onder andere op het programma, wat denk ik de topper van het weekend gaat worden. Fortuna gaat Twente ontvangen. Ajax vanavond thuis tegen NEC. En Utrecht gaat Willem 2 ontvangen, Kees.
1: Ja.
0: Appeltje eitje dit keer.
1: Ik zeg helemaal niks meer.
0: Nee, hè? Nee. Wat dat betreft...
1: Dan, met door schade en schande wordt bij mij.
0: Dan wielrennen. Vorige week was een week na de wereldkampioenschappen de Europese kampioenschappen. En bij de dames was er wederom winst voor Demi Vollering.
1: Ja.
0: En bij de heren Remco Evenepoel. En dat laatste blokje wat we hebben is Formule 1. Vorige week was race 17 in Singapore. Nee, daar is het nu. Vorige week was race 16 in Bahrein.
1: Ja.
0: Het heette Bahrein. En het was in Maleisië.
1: Ja.
0: Je wordt er gek van, Peter.
1: Ja.
3: Word ik er gek van?
0: Nee, ik. maar er was winst te melden voor Max Verstappen.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Dat was de eerste keer dit seizoen. En hard werken en toch vertrouwen houden in dat het goed komt. En toch heel knap met de nieuw ontwikkelde motor heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij een Grand Prix wist te winnen. Antonelli werd tweede en Hamilton derde. Deze week is race...
1: Er staan er nu 2 achterstevoren, zie je?
0: Ja, zolang dat...
1: Dat zijn McLaren's.
0: 2 McLaren's zelfs.
1: Ja.
0: Kijk, dat is niet handig.
1: Nee, dat is zeker niet handig.
0: Dat is de papaya rules, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Nu zijn ze bezig dus in Singapore. De sprintrace is nu bezig. In de laatste ronde zo'n beetje. En Max ligt op kop, nog steeds. Voor Hamilton en Leclerc derde. En daarachter lagen de 2 McLaren's. Maar die zijn dus net eruit gedonderd. En met andere woorden, Max doet weer sprongen naar boven toe op de ranglijst. Morgen is de race. Vanmiddag nog de kwalificatie. En morgen zal de race zijn om 2:00. Dan Kees. Ja, we zeggen het eigenlijk elke week, hè?
1: Ja. Als we het hebben over toppers in de sport.
0: Dan?
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: Zo is dat.
1: Niet dat hij het doet, maar...
0: Het gaat weer ouderwets.
1: Top 40, top 40. Top 40. Ja, kijk, zie je, daar is hij.
0: Nummer 1. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het systeem een beetje in shock leeft.
1: Ja.
0: Want na wekenlang die van Shakira op nummer 1 te hebben, hebben we vandaag een nieuwe nummer 1 in de Nationaal Top 40. Ik denk dat het hele systeem eigenlijk een kleine pijnstiller nodig heeft.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Laten we die dan
1: en anders
0: maar,
1: wij wel.
0: En laten we die dan ook maar rap geven.
1: Ja.
0: Suzanne en Freek, de nieuwe nummer 1 in de Nationaal Top 40 met pijnstiller.

0: de nieuwe nummer 1 in de Nationaal Top 40. Suzan en Freek met Pijnstiller. Aangeschoven in de studio, en dat hoorden jullie al, omdat Peter uiteraard ook zijn mening mocht vertellen over voetbal en Formule 1. Want dat vindt hij ook gewoon leuk om naar te kijken en bij aanwezig te zijn. Peter, welkom in de studio.
1: Dankjewel, heren.
0: Peter van Wijngaarden.
1: Leuk om erbij te zijn.
0: Peter, ik vroeg net uit welke functie jij nou hier precies zit bij ons, maar ik ben hem alweer kwijt. Dat was parkmanager.
1: Ik ben parkmanager van bedrijf Park IJzerveld.
0: Ja?
1: Dat klinkt heel interessant. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk ook wel.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet een hele grote job. Maar vanuit IJzerveld organiseren wij de Open Bedrijvendag. En dat,
0: precies.
1: Dat mag ik dan doen.
0: Dat mag jij dan doen. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad de bedrijven in Montfoort zich bundelen in een soort toch samenwerkingverband. En jij bent daar dan de manager van om te zorgen dat de neuzen dezelfde kant een beetje op staan.
1: Ja, nou ja, wat ik zei, een parkmanager van IJzerveld. Montfoort is natuurlijk wat groter qua aantal bedrijven. Eigenlijk hangt de ondernemersfonds en BVM hangt erboven. Want Heeswijk heeft zijn eigen VVE en Linschoten heb je OVL.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet hoe dat ooit ontstaan is, maar IJzerveld neemt altijd het voortouw erin om dat te organiseren.
0: Omdat misschien ook het grootste gebied bezwaard.
1: Dat zal het zijn en daar zijn ook de meeste bedrijven die, die straks meedoen over twee weken.
0: Ja, want daar gaan we het over hebben.
1: Ach,
0: over twee weken staat er, denk ik, voor de bedrijven in Montfoort een leuke dag op het programma.
1: Ja, een hele leuke dag. We doen het elke twee jaar.
0: En ik zeg
1: jaar.
0: Montfoort, het is Montfoort en Linschoten.
1: Montfoort en Linschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is een hele leuke dag. We doen het elke twee jaar.
0: Mm-hmm.

0: die vind ik leuk dat ze meedoen überhaupt. Ik denk iedereen natuurlijk, maar
1: ja, nee,
0: het is altijd moeilijk om nu mensen over te slaan die zich misschien dan buitengesloten voelen. Maar waar gaat jouw hart voor open?
1: Nou, er zijn heel veel mooie bedrijven. Er zitten een hele mooie, die deed 2 jaar geleden niet mee, 4 jaar geleden wel. Dat is Daiwa House.
0: Oké, ja. Ja.
1: Wat voorheen Jan Snel was.
0: Jan Snel, ja.
1: Op Willeskop. En die stellen hun gerobotiseerde fabriek stellen ze op.
0: Oké.
1: En hun experience center. Dus ja, dan krijg je echt een goed... Experience center is echt leuk om te gaan kijken. Want dan krijg je een hele mooie film waar alles om je heen afspeelt.
0: Ja.
1: Dat is echt heel gaaf gedaan. En je krijgt een beeld van wat ze allemaal kunnen eigenlijk met het modulaire bouw wat ze doen.
0: Ja.
1: Ja, en die fabriek, daar ben ik zelf ook nog nooit geweest. Ik ga ook even een kijkje nemen.
0: Ja, want, het is voor jou ook een mooie gelegenheid.
1: Ja, ja. Nou, precies. Het is een soort autofabriek zoals je altijd ziet. Dat ze van station naar station gaan. Ja. En dat doen met huizen.
0: Dus ben ik wel modulair bouwen wat steeds meer inraakt. En hun doen het meer met houtskelet panelen. Maar het gaat ook met beton. Gebeurt dat?
1: Ja, volgens mij. Ja, maar
0: daar zijn wel andere bedrijven voor.
1: Ja, dan ga ik over 2 weken even kijken. En even me laten informeren hoe ze dat precies doen. Maar het is meer dan gewoon een Jan Snel unit zoals dat vroeger.
0: Precies, precies. Ja. Ja, veel meer. Hey, het is over 2 weken. Op zaterdag als ik snel reken.
2: De 24ste.
0: 24ste inderdaad. Ja. Vanaf hoe laat kan men bij de bedrijven terecht?
1: Elk bedrijf start om 10:00.
0: Oké, ja.
1: En dan kan je gewoon binnenlopen. Er staat een beachflag voor de deur voor de herkenning waar je naar binnen mag.
0: Ja, precies.
1: En het zijn dit jaar een record aantal. Daar ben ik best wel trots op.
0: Ja.
1: Niet dat ik wat aan kan doen of wilde meedoen, maar het is wel leuk dat het zo breed gedragen wordt in onze gemeente. Mm-hmm. Maar er doen er 25 aan mee.
0: Kijk. Ja.
1: En dan ben ik er eigenlijk nog niet. Want we hebben op het terrein van Dumaco, als je het IJsselveld oprijdt, staat een informatiestand. Tent eigenlijk dit jaar.
0: Okay.
1: Daar staat ook nog Montfort Werkt. Die presenteert zich daar met alle vacatures die er beschikbaar zijn.
0: Okay.
1: Dus als je echt even wilt oriënteren. Nou, je kan ook gewoon informatie krijgen van, ik wil graag iets met metaal zien, waar kan ik overheen.
0: Precies, ja.
1: Er staat dus de organisatie Goed op Weg staat daar ook in die tent.
0: In die stand, ja.
1: En Goed op Weg wil zeggen, die stimuleert mensen om dichter bij huis te gaan werken, zodat je minder afstand hoeft af te leggen.
0: Ja.
1: Dat je op de fiets gaat of met het OV, zodat er minder auto's op de weg zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we in Linschoten ook nog een ZZP-plein.
0: Ja.
1: Bij Scherpenzeulen op het terrein, waar 6 tot 8, helemaal precies weet ik het nog niet, 6 tot 8 ZZP zich nog presenteren.
0: Oké, op allerlei
1: gebieden. Ik ben een beetje gelukkig om op 35 bedrijven uit.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Ja, helemaal top. Ja. Stel, er zijn mensen nu thuis die zeggen, het lijkt me wat om over 2 weken is een kijkje. Want ik denk, alles is te veel om op 1 dag te bezoeken. Dus je zal misschien al een schifting willen maken. Is er ergens al een lijst present waar ze kunnen kijken van, die bedrijven zijn open?
1: Goed dat je het vraagt.
0: Ja.
1: We hebben sowieso een website. Openbedrijvendag.info, daar staat alle informatie op. Ook per bedrijf staat er een klein stukje tekst wat ze precies doen, als je, voor het geval je ze niet kent.
0: Mm-hmm.
1: En bij de meeste bedrijven staat er ook bij wat ze de dag zelf doen.
0: Dus
1: wat je er eventueel kan beleven.
0: Ja.
1: Want sommigen zetten complete foodtrucks neer en dan kan je nog een hapje of een patatje of een poffertje krijgen.
0: Ja.
1: Een rondleiding, je kan soms zelf wat maken. Dus het is eigenlijk heel divers.
0: Ja. De beweegreden van de diverse bedrijven om mee te doen. Natuurlijk, je wil graag aan de mensen laten zien wat voor product je maakt. Hoe je dat doet. Maar, Kees zei je er in de uitzending al, is misschien ook wel het invullen van vacatures.
1: Ja, ik zeg altijd, het is een beetje drieledig wat voor mensen er komen.
0: Mm-hmm.
1: Inderdaad, wat je zegt, en dat is voor een groot deel, ze willen natuurlijk hun vacatures vullen. Maar veel mensen zijn ook benieuwd wat voor vacatures er zijn en wat voor sfeer er dan hangt bij zo'n bedrijf.
0: Precies,
1: en wat voor mensen er werken. Dus veel bedrijven zijn ook gewoon deels in productie. Dus dan kan je gewoon even sfeer proeven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel een reden voor bedrijven om mee te doen. Maar Montfort is ook en Linschoten is natuurlijk een hechte gemeenschap.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Dat geldt ook voor de bedrijven. Dus doet hij mee? Dan doe ik ook wel even mee.
0: Ja,
1: dat is leuk. En ze willen graag zichzelf laten zien. En dit is natuurlijk de kans ervoor.
0: Ja.
1: En de bezoekers die erop afkomen zijn mensen die zich echt oriënteren op een stageplek. Of misschien op een studie. Denk je van, wat wil ik later worden? Of gewoon
0: eens nieuwsgierig
1: een baan dichterbij zoeken. Ja. Je hebt gewoon een nieuwsgierige mensen die denken van, ik heb een middagje vrij. Ik fiets er even langs.
0: Dus
1: even kijken wat er allemaal te doen is.
0: Ja.
1: En wat je ook wel veel ziet, is dat dan gezinnen of familie van mensen die bij een bedrijf werken dan langskomen om even kijken waar papa of mama nu echt werkt.
0: Ja,
1: en dat is natuurlijk een uitgelezen kans ervoor.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. En je had het over een foodtruck, waar staat die?
1: Ja, 2 jaar geleden heb ik er een stuk of 5, 6 geteld. Dus je kan overal wel een bakje koffie krijgen of wat lekkers. En,

0: En nou ja, Foodera heet het tegenwoordig, voorheen Keremco.
1: Ja.
0: Daar stonden ze 2 jaar geleden bijvoorbeeld live chipjes te bakken.
1: Precies,
0: en dan kon je gewoon een bakje chips krijgen. En er stond ook een foodtruck met patatjes. En, maar die stond bijvoorbeeld ook bij Adspruit. Ik weet niet of die er dit jaar ook staan.
1: Okay.
0: Of bij bouwbedrijf Spruit. En zoveel verschillende bedrijven zijn er allemaal verschillende lekkere dingen te krijgen. Dus ik zou lekker op het fietsje een rondje gaan maken.
1: Precies.
0: Of wel lekker snoepen erin. Dus.
1: Ja, nee.
0: Fiets ik achter jou.
1: Wees niet bang. Na de uitzending ga ik die kant op. Ja, dan begin ik al een beetje trek te krijgen.
0: Ik zou lekker vooruitzing al gaan.
1: Ja, met de volle buik presenteren. Dat,
0: Nee,
1: Peter, alle gekheid. Heel goed, leuk dat die dag er is. Ik denk dat jij ook wel de uitgelezen persoon bent om zoiets in banen te begeleiden. Met alle PR-mogelijkheden die daarvoor zijn. Daarvoor dank je in ieder geval voor de komst naar de studio. Noem nog een keer de website waar mensen op kunnen kijken, Peter.
0: Nou, sowieso gaan we huis in huis wel een folder verspreiden.
1: Oké, ook goed.
0: Die komt de woensdag, of die komt in ieder geval met de krant mee, komt die brievenbus, daar staat precies op wie er meedoen en er staat een plattegrondje bij.
1: Ja.
0: Mocht je bepaalde bedrijven niet kunnen vinden. Maar sowieso naar openbedrijvendag.info, daar staat alle informatie. En je zal de komende 2 weken nog wel bestookt worden met posters, social media en dat soort dingen.
1: Wat heb jij in je hand trouwens? Moeten we die poster hierop hangen, of niet?
0: Oh, dat zou leuk zijn, ja.
1: Ja?
0: Ja, dat is de eerste die ik uitreik. Dus het is een uniek momentje.
1: We hebben een primeur.
2: Kijk.
0: Een echte poster.
1: We hebben een webcam, dus ik laat hem gewoon zien. Kijk, Open Bedrijvendag. Zaterdag 24 oktober. Neem een kijkje achter de schermen. Kom je ook?
0: Ja, ik kom ook.
1: Ja, okay. Ja.
0: Kom jij ook? En Kees, kom jij ook?
2: Ik kom ook, ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Dankjewel, Peter. Nog iets verders te melden?
0: Nou, wat een leuk dingetje nog wel, maar dat hangt een beetje van het weer af. Want
1: ja.
0: Vianen Slim en Gevels doet ook mee.
1: Ja.
0: En die ligt ook een beetje uit de route. Dus die gaan waarschijnlijk met een bootje vanaf IJsselveld mensen heen en weer brengen.
2: Okay.
0: Naar hun eigen terrein.
1: Ja, achter kan je daar natuurlijk netjes op de kade stappen. En dan ben je meteen bij de
0: Maar wat ik zeg, hangt een beetje van het weer af. Als het zeiknat is, dan zullen ze dat niet doen.
1: Maar ja, met een beetje pech ben je toch zeiknat als je uit een bootje stapt.
0: Met een beetje pech.
1: Als je de verkeerde kant uitstapt.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar laat gewoon iedereen die nu luistert, kom gezellig even langs. Het was vorige keer hartstikke druk.
1: Ja.
0: Bij Keremco waren er toen bijna 600 man.
1: Kijk. Ja,
0: er is genoeg te zien, joh.
1: Genoeg
0: er is
1: zoveel te zien.
0: Ja. Montfort en Inschoten.
1: En sowieso, ik denk dat de gemeente Montfort toch onbekend staat om veel creativiteit op allerlei... Er zijn een hoop ondernemers, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, een hele hoop mooie ondernemers.
1: Ja, precies. Ja. Met mooie producten.
0: Zeker.
1: Goed zo. Ja. Peter, dank voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel, jongen.
1: En als er weer wat te melden is, trek aan de bellen.
0: Ja, over 2 jaar weer, denk ik, hè, met de volgende open bedrijf.
2: Ja, zo is het.
1: Ja, tot over 2 jaar, Peter.
0: Gezellig.
1: Nogmaals dank voor je komst, Peter.
0: Yes.
1: Goed zo. Peter van Wijngaarden over de Open Bedrijvendag Montfort-Linschoten. Over 2 weken op zaterdag 24 oktober. Start vanaf 10 uur. En alle informatie krijg je nog in de bus de komende dagen.
2: Ga ik eens kijken wat ik vanaf oktober 2027 ga doen.
1: Ja, want dan ga jij natuurlijk met pensioen. En dan moet je je vrije tijd gaan vullen.
2: Dat bedoel ik. Ja. Zou wel vissen worden, denk ik.
1: Als je dan weggaat, denk ik dat ze hier zeggen: Off he goes.
2: Off he goes, ik denk het wel.
1: En dat is dan weer precies de titel van dat plaat die we nu gaan draaien: Pearl Jam, Off he goes.

0: En na het heerlijke nummer van Pearl Jam met Off He Goes waren dit The Beach Boys met het welbekende Darlin. Het nieuwsblok, Kees.
1: Ja, klopt.
0: Ja, klopt. Dat is een zwerende vinger. en inderdaad, je zei het al, we moeten het nummer wat we normaal geprogrammeerd hebben tussen het nieuws een beetje door laten vervallen.
1: Ja.
0: Geen enkel probleem. Dus we doen het hele nieuwsblok aan één stuk door, Kees.
1: Klopt.
0: Ben je klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dames en heren, het Mondwoords en Linschoters nieuws. Tot u gedacht door een licht verkouden.
1: Ja, inderdaad, dat wel, ja. Hey, in de bibliotheek Montfoort is er een informatiepunt digitale overheid nieuw geïntroduceerd. Hier kun je terecht met vragen die je online kan stellen aan de overheid.
0: Okay.
1: De galerie Montfoort is verhuisd van de kelder naar de zolder in het oude stadhuis. En zitten nu in de ruimte boven de poort. Dus ja, die zijn verhuisd naar een andere...
0: Eerst was het in het poortje, zeg maar, ja. Onder de trap.
1: Ja.
0: Beneden toe we nu naar... Wat je zegt.
1: Boven de poort, ja.
0: De oude burgemeesterskamer.
1: Ja, klopt. En dan gaan we nu meteen naar het weer.
0: Het weer.
1: Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. De maxima liggen op 14 of 15 graden bij een stevige wind. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn met een krachtige tot harde westen wind en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden af. In het noorden blijven veel buien voorkomen. 'S Nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen is het lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden op een enkele bui droog. Het wordt 13 tot 15 graden en volgende week wordt het een stuk kouder, geloof ik. Dus,
0: we hebben gisteren voor de eerste kachel.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hadden vanmorgen inderdaad even aangedreven, want het was echt koud. Dan de agenda. Vandaag pullen op de plaats. Vanmiddag om 4 uur begint, geloof ik.
0: Volgens mij wel, ja, precies. En ik begrijp, er zijn nog wat kaarten.
1: Er zijn nog kaarten in het verkrijgen, dus... Dan zaterdag 24 oktober, de Open Bedrijvendag, hebben we net Peter van Weijraad over gehoord. Zaterdag 7 november, de Radiostad Montfoort Radio Bingo.
0: En dat is een gewone standaard?
1: De gewone standaard, normale. Dan zaterdag 19 december, dan is de Radiostad Montfoort Top 100.
0: Precies.
1: We zitten dan alweer tegen de kerst aan natuurlijk.
0: Ja,
1: maar...
0: het is de zaterdag voor de kerst, om het zo maar te zeggen. En we zijn van de week al even bij elkaar gaan zitten om hoe we het willen gaan doen dit jaar.
1: Klopt.
0: Binnenkort verschijnt daar het een en ander in over op de social media, om het zo maar te zeggen. We gaan iets anders de lijstjes samen. Dat kunnen we vast verklappen.
1: Ja, dat kunnen we zeker
0: we
1: wel verklappen.
0: Maken, geen twee lijstjes, maar één lijstje. En daar kan iedereen gewoon zijn top 10 kwijt die mooi vindt.
1: Ja.
0: En is dat Nederlandstalig, is dat Nederlandstalig? Is dat anderstalig, is dat anderstalig?
1: Dat maakt niet uit. Gewoon wat je eerst... zeg maar, als je 10 Nederlandstalig nummers erin propt, prima. Helemaal goed.
0: Maar goed, vanaf... ik denk volgende week gaan we daar langzaam over promoten.
1: Zeker.
0: Maar goed, denk er vast over na. De dagen worden al wat korter. Het wordt wat kouder.
1: Het begint goed herfst te worden.
0: De kachel moet aan. Het zijn mooie tijden om lijstjes staan.
1: Zo is het, zeker te weten.
0: Verder nog een nabrander in de sport. Want we hebben er weer een wereldkampioen bij, Kees.
1: Klopt.
0: Marianne Vos.
1: Marianne Vos.
0: Ze is al heel wat
1: heel veel geweest,
0: Maar nu is ze wereldkampioen gravel. En dat houdt in fietsen over onverharde paden.
1: Ja.
0: En dan niet echt veldrijden zoals Zwitsers wel doen. Maar over gravelpaden.
1: Gravelpaden, inderdaad. Ja. En die liggen hier in het park nu ook. Hè? Dus ze kennen het hier ook.
0: Ze organiseren het weer. Precies.
1: En dan nog even een mededeling. Want we zijn nou toch met de agenda bezig.
0: Volgende week
1: zijn we er niet. Dus dan weet iedereen het alvast.
0: Ja, voelen we aankomen.
1: Ja, volgende week zijn we er niet.
0: Jij bent jarig en je gaat een leuke dag.
1: Mijn dochter is zaterdagjarig en ik ben zelf zondagjarig. Dus wij gaan dat vieren.
0: Het lijkt me heel goed, Kees.
1: Dus ik denk niet dat het beter is dat ik niet op de radio kom.
0: Er is denk ik wel wat misgegaan. Ik heb nog geen uitnodiging.
1: Och, je toch. Nou, dan ga ik hem nog even nakijken. Of hij wel verstuurd is, ja?
0: Goed, Kees, we gaan het hebben over het volgende.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Alleen, we hebben geen artiest van de maand, zoals de vaste luisteraars weten, die vorige week al luisterden.
1: Ja.
0: We hebben een thema van de maand en we hebben gedacht van, het is zelfs leuk om terug te grijpen in de tijd in Nederland qua de dance muziek.
1: Ja.
0: Want we hebben heel veel grote toppers in de dance scene gehad. Die wereldwijd de grootste hits hebben gehad. Er is zelfs een periode geweest dat dancemuziek het grootste exportproduct van Nederland is geweest. Dus wat dat betreft timmeren we altijd goed aan de weg met allerlei muziekgroepen, DJ's, et cetera, et cetera. Het tweede uur gaan we daarom draaien. Het hele bekende Two Unlimited. Nu toch ook wel heel bekend. Paul Elstak met
1: Rainbow in the Sky.

0: En na het hele uptempo Paul Elstak, Rainbow in the Sky, was dit het hele mooie rustige People Help the People van Birdie. Engelse zangeres met Nederlands-Belgische roots.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Van den Bogaarde heet.
1: Ja, en wat ik zei, je hoort niet heel veel op het moment van hem. Nee. Maar ja, misschien is ze wel met iets bezig. 2021 zei jij.
0: 2021 had ze de laatste album uitgebracht. Dus, ja, precies.
1: Maar goed, wie weet, er kan zomaar weer wat verschijnen. Hè?
0: Ja, zo gaat dat.
1: Zo is het.
0: Hé, hey, we gaan het hebben over de Guilty Pleasure Case.
1: Yes.
0: En dat is voor jou wel voor een heel speciaal persoon.
1: Zeker voor mijn kleine moppie.
0: Guilty Pleasure. Want jouw kleine moppie, die niet meer zo heel klein
1: is. Nee, niet meer zo heel klein is, maar het blijft mijn kleine moppie.
0: Het blijft mijn kleine moppie, voor altijd en eeuwig.
1: Absoluut, zeker te weten. Die is volgende week zaterdag.
0: Je zei het net al, ja, precies.
1: En wat is je guilty pleasure? Want jij zei al, volgende week hebben we geen uitzending, dus ja, dan is hem nu maar even. En dan krijg ik volgende week een beurt, week krijg ik een beurt, zeg maar.
0: Ja, de beurt, ja, precies.
1: En,
0: moet er even iemand voor vinden.
1: Dus ik zeg tegen ik zeg, wat is je guilty pleasure? Juist als een die. Ik zeg, ja, die draaien we sowieso, want die staat op één.
0: Precies.
1: En nou is die van één af.
0: Ja, nou ja.
1: Maar dat geeft niet, ze kwamen wel met een ander, hoor.
0: Zo is dat. Want ze kwam met een andere hedendaagse nummer.
1: Ja, absoluut. Where Have You Been? Ik moet je eerlijk zeggen, het zegt mij helemaal niks.
0: Oké. Nou, dan ga je zo horen wat het is, Kees.
1: Maar het is Brian V en Ria.
0: Zo is dat. En bij deze, Liz, als je luistert, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag volgende week. En maak er een mooie dag van met de familie, want... zal er ongetwijfeld bij zijn.
1: Absoluut, zeker te weten. Nee,
0: en
1: gaan
0: jij,
1: we
0: jij bent,
1: ik ben zondag, ja.
0: Een dag daarna,
1: ja. Ja. Dus... Dan was ik 66. Dus dan hoeft het niet meer zo interessant.
0: We gaan hem lekker draaien voor me, Liz. Brian en Rhea met Where Have You Been?

0: dat was nog een heerlijk stukje Dwayne Eddy muziek met de Limbo Rock. We komen aan het eind van het eerste uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Dus we zijn zo aan de andere kant van het nieuws van 1 uur weer eens bij jullie terug. Ja. Dus blijf lekker luisteren en tot zometeen.
1: Tot zo, zou ik zeggen. Ja. Het is toch wat weer, dus ik weet het. Maar lekker bij de radio blijven zitten.
0: Wat ga je doen in de tussentijd?
1: Water halen.
0: Water halen?
1: Ja.
0: Eerst water.
1: Twee emmertjes.
0: Succes ermee en tot aan de andere kant van 1 uur. Tot zo meteen.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
6: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we waren nog maar net op tijd, Kees.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zaten wat anders te kijken.
0: Te doen. Welkom terug, het tweede uur Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Wat gaan we dit uur allemaal doen? We hebben uiteraard zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van iemand die aanstaande woensdag jarig is. Het cabaretfragment komt voorbij. Ik ben gisteravond 2 jaar geweest bij Esther van der Voort.
7: Goedemiddag.
0: En we gaan een sketch van haar spelen, ja, uiteraard. Ja. Verder komt de Kees Classic ook dit uur nog voorbij. We hebben een nieuwe hit van de formatie The Temper Trap. En ook het thema van de maand, artiest van de maand, komt nog een keer voorbij. En verder, ja, we proberen weer leuke muziek van iedereen,
1: ja,
0: te,
1: ja,
0: te
1: en draaien. En weet je wat ik me nou net bedenk ineens?
0: Wat bedenk je ineens?
1: We gaan natuurlijk richting november.
0: Ja.
1: 5 december gaan we richting.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we ook weer eens met Sinterklaas contact mee moeten. Binnenkort eens een keer contact mee gaan opnemen. Of dat hij überhaupt wel in het programma wil verschijnen natuurlijk.
0: Ja, nou, ik zou teleurgesteld zijn als hij het,
1: ja,
0: niet zou,
1: dan vier ik Sinterklaas ook niet.
0: Nee. Dan zeg ik mijn geloof in hem. Nee, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen.
1: Ja, deze, zeker weten.
0: Denk ik wel.
1: Maar dan begint de spanning alweer te komen, vind je niet?
0: Ja, ja, ja. Dus bedankt dat je erover begint.
1: Je had er nog niet aan gedacht.
0: Ik sliep nog rustig. Vanaf nu zal het anders zijn. We gaan een muziekje draaien van de formatie One Republic.
1: Ja.
0: Ken je die, Kees?
1: Ja, die ken ik zeker, absoluut.
0: Ook van dit nummer?
1: Dit nummer ken ik ook, ja.
0: Nou, gaan we hem lekker draaien.
1: Counting Stars.
0: Counting Stars. One Republic.

0: Van het album Mechanical Bull waren dit de Kings of Leon met het, vind ik, heerlijke Don't Matter. Dat maakt me allemaal helemaal niet uit.
1: Jongen. Nee, dat maakt het allemaal uit. Maar het is een heerlijk nummer, absoluut.
0: Zo staat.
1: Een goede band ook, hoor. Goeie
0: ja, zeker. Ja. We hebben tijd nu voor het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja.
0: Onze grote vriend, radiovriend, alle handen, jouw visvriend.
1: Ja.
0: Vroeger de Boutier-vriend. Hij is een van de vaste schilders die Montfort bestookt met zijn verf.
1: Ja. En vaste draaier op de donderdagavond van het Nederlandstalige lied. Natuurlijk.
0: Dus aan wie kunnen we beter een Nederlandstalig verzoeknummer vragen dan aan Dennis Boelen?
1: Ja, inderdaad.
0: Want Dennis is aanstaande woensdag jarig. En bij deze alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Dennis. Maak er een topdag van met familie en ga leuke dingen doen. En ik vroeg je, wat mogen we voor je draaien? En toen kwam je van, nou, ik moet er even over nadenken. En toen kwam je met deze in de lucht. En het is de nieuwe van Marco Schuitmaker.
1: Ja.
0: Genaamd Loesoe. En we gaan hem heel graag voor je draaien. Dennis, maak er een topdag van.
1: Zeker te weten. En alvast gefeliciteerd, Jochie.

0: En we luisterden naar Listen to the Music van de Doobie Brothers. Een fantastische...
1: Geweldig band, absoluut.
0: Ja,
1: zeker nou,
0: dat wou ik zeggen.
1: Ja,
0: precies. Het is tijd voor het cabaretfragment, Kees.
1: Ja, klopt.
2: Cabaretfragment.
0: En dan moet ik even wat bij gaan uitleggen. Ik ben gisteravond naar Esther van der Voort geweest.
1: Ja.
0: Zij is een ja, moet ik zeggen, toch wat nieuw gezicht op cabaretgebied. Ik denk een jaartje of 2-3 dat ze inmiddels gewoon ook de Goudse Schouwburg zat helemaal vol.
1: Ja.
0: Dus volle zalen trekt. Ze heeft een show lopen die heet Mama is Boos. En dat komt eigenlijk neer op, ja, ze is alleenstaande moeder, gescheiden, 4 kinderen. En dat gaat niet allemaal vanzelf, om het zo maar te zeggen. En dan heeft ze zelf ook wel een redelijk temperament. Dus er gaat van alles mis in haar huishouding. En dat was heel leuk om gisteren te horen hoe ze dat op haar cynische manier allemaal weet te vertellen en te doen. Zo heeft ze ook een dochter, het tweede kind. Haar oudste dochter, die is helemaal into de gothic. Een beetje alternatief kind. Maar die komt op een dag thuis en heeft het volgende. Ze heeft een nieuwe hobby. We gaan even luisteren, Kees.
3: Ik zeg, mam, mag ik op een vereniging? Ik zeg, nou, lieverd, als jij dat wil, helemaal prima. Waar wil je op? Ja, zegt ze, ik wil heel graag op Zet hem op. Ik denk, nou, dat is korfbal of iets. Dus prima, ga lekker je gang. Is geen korfbal. Taxidermie. Modelbouw met dode dieren. Zet hem op. Nou, zij is super enthousiast hoor, super enthousiast. 2 weken geleden kwam ze ook thuis en zei ze, oh man, ik ben zo blij dat ik op Zet hem op zit. Het is zo leuk. Ik zeg, oh, wat heb je nou gedaan? Heb je kikker ontleed of iets? Ze zegt, nee, ik heb huiswerk. Ik zeg, huiswerk? Ze zegt, ja, het is zo, mam, het is zo leuk. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, nou, ik moet iets meenemen over 2 weken wat al dood is, maar waar ik niet aan gehecht ben. Dus ik heb 2 weken niet geslapen.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dreen.

0: We luisterden naar The Temper Trap en de mensen die de band inmiddels een beetje kennen konden dat zeker horen aan het stemgeluid van de zanger van de band. Dit nummer is, heet Wide Open Road en is vorige week, of zeg ik nee, 2 weken geleden uitgekomen, 30 september. En staat op een album wat voor War Child Australië geld moet inzamelen voor hulp aan kinderen wereldwijd.
1: Ja.
0: Het is trouwens een cover, ze hebben het niet zelf geschreven. En wat zei ik net, Kees? The Triffids. The Triffids is een Australische rockband die dit nummer al in 1986 uitbrachten.
1: Ja.
0: En The Temper Trap heeft hun eigen jasje eromheen gewikkeld.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: we gaan het hebben over de Kees Classic.
1: Yes!
0: Met andere woorden, Kees, druk eens op het orgeltje.
1: Komt-ie.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Nee, dit is het orgeltje niet. Af en toe wordt het.
1: Ja, het is even zoeken naar het orgeltje. Daar komt hij.
0: Ja, ik hem heb. Nou, komt hij hoor. Nee.
1: Hij wil het niet. Hij doet het niet. We zullen hem van de week eens even uit elkaar halen, schoonmaken.
0: Ja, het is eigenlijk de eerste keer in 415 uitzendingen dat het orgeltje ons in de steek laat.
1: Ja, inderdaad. Maar we gaan het gewoon hebben over Harry Chapin.
0: Weg met dat pleuris ding.
1: En
0: de Kees Classic.
1: En Harry Chapin, het is niet zo'n hele bekende artiest hier in Europa. Maar hij heeft wel heel veel bekende nummers geschreven die iedereen eigenlijk wel kent. Harry Foster Chapin wordt op 7 december 1942 geboren in New York als zoon van percussionist Jim Chapin en schrijfster Sean Elspeth. En groeit uit tot een singer-songwriter en filantroop. En zijn broers Tom en Steve groeien ook uit tot muzikanten. In 1972 komt het allereerste album uit van Chapin en groeit uit tot een internationaal succes. En met de hit Taxi kwam hij in de Billboard Top 10 en was zijn naam vooral in Amerika gevestigd. In 1973 komt zijn derde album uit en scoort hij zijn grootste hit met We OLD. Wat ook meteen de internationale doorbraak betekent. En als je dat nummer hoort, dan ken je het zeker. Dat gaat over een DJ van de morning DJ van WOLD.
0: Oké. Okay, ja.
1: En Harry Chapin verkoopt ruim 16 miljoen albums wereldwijd en zijn nummers worden nog steeds gecoverd. 16 juli 1981 komt Harry Chapin op 38-jarige leeftijd tragisch om het leven bij een auto-ongeluk. Geniet nu van het muzikale monument uit 1944.

0: Als we het over klassieke ballads hebben, dan is dit er absoluut eentje, Kees.
1: Zeker te weten, absoluut.
0: De Nederlandse formatie Kajak met Ruthless Queen.
1: En je hebt even opgezocht, maar Cats in the Cradle is ook gecoverd door Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, ja. Ik dacht hem al te herkennen. Jij noemde een andere formatie.
1: Clinker Joe, ja, die hebben er niet mee gehad.
0: En ik dacht van Guns N' Roses volgens mij ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: We zijn weer toe aan het thema van de maand.
1: Ja.
0: Ik hoop weer dat het goed gaat met de jingles, Kees.
2: Is de artiest van de maand.
0: Ja. Gaat goed.
1: Ja, het gaat goed, maar daar kan Ben niks aan doen.
0: Nee, precies. Want we hebben geen artiest van de maand. Nee, maar het thema van de maand.
1: Klopt.
0: To Unlimited. Ik zit net even te lezen. Het is de Nederlandse zanger en zangeres. Uiteraard Anita Dot en Ray Slijngaard.
1: Ja.
0: Belgische producers die To Unlimited vormden. En het was in de jaren 90 de beste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Wereldwijd zijn er 20 miljoen albums verkocht van hun.
1: Ja.
0: Met andere woorden, heel groot. Niet alleen
1: zeker,
0: in Nederland,
1: zeker.
0: Maar
1: heel
0: over
1: groot
0: de hele
1: wereldwijd.
0: Wereld.
1: Ja.
0: We gaan draaien uiteraard hun bekendste song van To Unlimited, No Limit. Wat kan het anders zijn, Kees?
1: Ja, No Limit.
0: Ja, we hebben geen limiet.
1: Geen limiet.
0: Alles kan.
1: Zo is het.
0: To Unlimited.

0: Over mensen gesproken die iets kunnen op een gitaar, Kees.
1: Zo.
0: Gary Moore was dat met het hele mooie Still Got the Blues. Ik heb nog een blues.
1: Ik heb nog een blues voor je.
0: Ik heb nog een blues van jou. Dat is niet zo. We hebben nog een nummertje op de rit staan, Kees.
1: Ja, klopt.
0: Ook een lekkere lange trouwens. Ja. Van een legendarische band. Maar voordat we daar misschien naartoe gaan, nog even vertellen dat we als reminder. Volgende week hebben wij geen uitzending.
1: Nee, klopt.
0: Dus ga wat leuks doen volgende week. Ja. Volgende week is je kans.
1: Ja, dan kun je even rustig tussen 12 en 2 wat anders gaan doen.
0: Ja. Ja, en die week erop zijn we er weer.
1: Ja.
0: Dan ben je natuurlijk druk met de bedrijvendagen.
1: Ja, maar goed, 10 tot 12 en dan ga je naar 2 maar weer terug. Ja, vind je niet?
0: Ja, dan begin je weer terug te krijgen.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus dan kun je
0: voetdruk. Nee, we hebben nog 1 nummer klaarstaan en dan zal de eindtunes een beetje volgen. We hebben klaarstaan, het nummer heet Baby I'm Gone. Trouwens, jij zei ook nog over Gary Moore gesproken trouwens. Die is op een rare manier overleden.
1: Nou, ik zat woensdagavond zat ik het even na te kijken. Want ik dacht eerlijk gezegd zelf dat hij aan een kanker overleden was. Maar hij is aan een hartstilstand op zijn vakantieadres
0: overleden.
1: In Marbella.
0: Ja, nou, dan ga je op vakantie, dus, krijg je dat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dan kom je tot ontspanning en dan gaat het mis. Zie je net. Vandaar dat ik ook nooit ontspan.
0: Nee, maar het zal me toch niet weerhouden mijn volgende vakantie te gaan boeken.
1: Nee, lijkt me ook niet. Nee.
0: Blijf dat gewoon doen. Weet
1: zo
0: je
1: is het. Ja, nee, ja, weet je. Het is zoals het is.
0: Het is zoals het is, helaas. Ja. Nog 1 nummer dus. Ik zei het al. 6 minuten 41. Led Zeppelin met Baby, I'm Gonna Leave You. We gaan ervan genieten.

0: Weer aan het einde gekomen van twee uur lang tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we eindigden met het hele mooie Baby I'm Gonna Leave You van Led Zeppelin. En dat vonden we toch wel de moeite waard om hem helemaal tot de
1: absoluut
0: laatste
1: zeker,
0: klank
1: zeker
0: te laten horen.
1: Ja.
0: We gaan dus een weekje geen uitzending hebben.
1: Nee, klopt.
0: Over twee weken zijn we weer hier terug bij Radio Zandvoort. Volgende week is Kees jarig en zijn dochter jarig. Kees, ik wens jou een hele fijne verjaardag.
1: Gaat zeker lukken.
0: Ook samen met Melis gaan leuke dingen doen. En bonding met de familie.
1: Zo is het. Daar komt helemaal in orde.
0: En ik zie die uitnodiging wel verschijnen.
1: Hou je mail maar in de raad.
0: We gaan het best bedanken, Kees. We bedanken Peter van Wijngaarden. Die kwam vertellen over de open bedrijvendagen in Montfort en Winschoten. Die over twee weken, dus de 24e plaats zullen vinden. We krijgen nog allemaal informatie in de brievenbus over welke bedrijven hoe laat open zijn. Tenminste, alle bedrijven beginnen om 10 uur met hun programma. En als je interesse hebt, ga gerust een keertje kijken. Want het zijn best hele leuke...
1: Zeker, nou en of.
0: Mooie bedrijven die we in Montfort en Linschoten hebben. Dan danken we ook jouw dochter voor haar guilty pleasure. We bedanken uiteraard Dennis Boele voor zijn Nederlandstalige verzoeknummer. En ik dank jou weer, Kees.
1: Ik jou ook weer, voor twee uur gezelligheid. Zeker super, en het is weer omgevlogen. Dus,
0: En we danken uiteraard ook alle luisteraars die op ons afgestemd hebben.
1: Zeker.
0: Fijne dagen allemaal. Tot over twee weken. En gaan jullie goed. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Ik wil de voorzitter even, en als vierde voorzitter wil ik de portefeuille hartelijk bedanken voor haar antwoord.
5: En dan moet ik eigenlijk tot de indiener bedanken voor zoveel werk wat hij eraan gedaan heeft. Goed, dan sluiten we hiermee af als niemand meer iets erover wil zeggen. En dan stel ik weer voor om het als hamerstuk, ik heb nou een plankje, dus het is slag in tafel meer kapot, om het abonnement in stemming te brengen. En is, kan iedereen ervoor zijn? Ja. Het voorstel, kan iedereen voor zijn? Zo, dat gaat nog veel sneller als digitaal stemmen. Oké, wat zit hem op?
6: Het is zo jammer.
5: Het is zo jammer. Oh, je had het zo graag willen doen. Mooi proberen iemand tegen te krijgen. Ja, geen probleem. Even kijken hoor. Raadsvoorstel 16, oprichting stichting KCR2. De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht bij het voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Knooppunt Coördinatie Rijkse Regio's, te weten KCR2. De commissie heeft het besproken en er is eigenlijk voorgesteld om het als bespreekstuk door te sturen omdat er een abonnement zou komen. En ik wil eigenlijk weer als eerst het woord geven aan de VVD.
7: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het gevaar om natuurlijk vervelend te worden. Toch nog maar weer een nieuw amendement op tafel geslingerd. Ja, dit agendapunt is ook aan de orde geweest in het raadsplatform voor de veiligheidsregio Utrecht. En daar zijn eigenlijk unaniem opmerkingen gemaakt van oké, met een oprichting van een stichting kunnen we uiteindelijk toch nog wel leven. Maar we hebben veel te weinig inzicht. Hoeveel mensen gaan daar in het bestuur zitten? Wie wordt daar de voorzitter van? Wat zijn de kosten? En een stichting is natuurlijk een rechtspersoon en die kan ook deelnemen aan het rechtsverkeer zoals dat in Nederland gewoond is en binnen het burgerlijk wetboek geregeld is.
5: Yes.
7: Maar wat ook Hoogstraat, belangrijk he? Is...
5: Wilt u even in de microfoon?
7: Oh, dank u wel. Ja, ik wil wel dat iets harder roepen.
5: Dat is gewoon duidelijk.
7: Oh, nou, dan gaan we misschien niet zo snel. Dan ga ik even verder met mijn betoog. Komt er eigenlijk op neer dat wij te weinig inzicht hebben in de bevoegdheden die stichting gaat krijgen. Want dat is natuurlijk een rechtspersoon, naar burgerlijk recht gesproken. Ze kunnen dus personeel aannemen en ook zaken aanschaffen. Zonder dat wij precies zicht op hebben van wie gaat naar wat betalen. Het Rijk zou iets kunnen betalen uit de Rijksdoeluitkering. Maar het komt toch wel neer op de financiën van de veiligheidsregio's in Nederland. En toevallig zijn de financiers van die veiligheidsregio's de gemeenten. Dus ook Montfoort en andere gemeenten in het Utrechtse verzorgingsgebied. Eigenlijk willen wij een aantal beperkingen opleggen. Of in ieder geval toezicht inbouwen op die stichting die in oprichting is en dat wanneer er bepaalde rechtshandelingen plaatsvinden waarbij er financiële consequenties ontstaan voor de deelnemende gemeente, dan willen wij eigenlijk dat vooraf bespreken en niet achteraf geconfronteerd worden met een rekening. En dit gevoel leeft eigenlijk bij alle gemeenten en dat betekent ook dat in de meeste gemeenten, ik durf er bijna wel te zeggen, alle gemeenten een soortgelijk amendement in stelling wordt gewacht om in ieder geval wel in te stemmen met de oprichting van een stichting, maar de stichting wel zodanig aan de teugels te houden dat er zicht blijft op het kostenaspect wat deze regeling met zich meebrengt. Want wanneer we zien dat de dreigingen en de risico's groter worden, dan krijg je uiteraard een uitbreiding van de personele bezetting. En dat betekent gewoon financiële kosten voor de gemeente. Dat wil ik het eigenlijk wel laten en daarom hebben we dus dit. We hebben dus eigenlijk voorgesteld om, zoals het college heeft voorgesteld, niet om geen zienswijze in te dienen, maar om dit amendement als zienswijze in te dienen. Dank u wel.
5: Dank u wel, meneer Hoogstraten. Wie mag ik het woord erover geven? In de eerste termijn geldt natuurlijk voor het hele voorstel gelijk. Ik denk dat niemand ik meer zie. Dan wil ik de portefeuille aan de vragen haar reactie erop te geven.
6: Voorzitter, ik zei al tijdens de commissievergadering dat dit de waarde volgens mij is van het raadsleidplatform. Dat je dus samen een amendement kan maken wat daarmee ook de boodschap versterkt richting de veiligheidsregio Utrecht. Dus ik begrijp de oproep heel goed, het college begrijpt het goed. U geeft eigenlijk aan, we zien wel de meerwaarde van die stichting, maar willen er wel als gemeente grip op houden en dat lijkt mij heel zinvol en legitimeert ook uw rol. Dus het college kan hier heel goed mee uitvoeren.
5: Nou, zulke woorden zullen we de heer Hoogstraten niet meer horen. iemand anders voor de tweede termijn? Ja, meneer Van den Berg.
8: Ik wil wel de indiener van het amendement feliciteren, want het gaat niet altijd zo voorspoedig. Nee, maar wij steunen dit zeker ook. En ik vind het ook heel mooi dat we met het raadsplatform dit ook naar boven hebben kunnen halen. Om in gezamenlijkheid op te treden. Iets waar we eigenlijk al jaren tegen aanlopen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, op deze manier kan het blijkbaar. Een bewijs geleverd. Dus motiverend ook voor de andere verbonden partijen.
9: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me helemaal aan met de woorden van de heer Van den Berg. Ik ben ook mede-indiener van het amendement geweest. Maar met name de opsteller ervan. Die is gewoon erg druk geweest met de afgelopen 3 amendementen. En mijn complimenten daarvoor.
10: Nu we toch met complimenten bezig zijn. Ook ik wil graag mijn complimenten overbrengen aan Luc.

0: meer voor de tweede termijn. Dan gaan we over tot digitale stemming, want voor de griffier vindt dat zo leuk, dan moeten we dat gewoon doen. Even kijken, dan moet ik hem zelf ook aanzetten, neem ik aan. Uit de
1: plastrijd.
0: Ja, dan gaat het over het abonnement. Wacht even, het abonnement wordt natuurlijk als eerste in stemming gebracht. Oké. Sluit maar, Jan, want meer dan 15 kunnen we er niet krijgen. Dankjewel, dat is unaniem aangenomen. Hele grote bevestiging. Dan krijgen we het voorstel. En dan wil ik vragen of het voorstel in stemming brengen. En er wordt geknikt, dus dan moet dat kunnen. We hebben er al 12 gestemd. Kijk, nog even, zelfs 15. Ook daar is nu het geamendeerde voorstel is natuurlijk nu aangenomen. Met 15 tegen 0 stemmen. Dat moet ook op de punt blijven. Dan wil ik bij deze, wat was laatst?
2: Dat was laatst.
0: Ja. Dan wil ik bij deze de voorzitter vragen om deze vergadering weer voor te zetten. Dank u wel.
1: Heb je al gemet? Ik moet nog met bij jou.
0: Nee, ik hoef niet te meten.

0: Goed. Gaan we naar agenda punt 17, de toezeggingenlijst en de lijst met adviesstukken. En ik wil wel even excuses aanbieden dat dit een vrij... Deze dateert eigenlijk nog, deze update van voor de zomer. Dus dat komt echt zo snel mogelijk. Maar in ieder geval voor de volgende raadsvergadering een geüpdate versie. Vraag over de heer Andriessen.
1: Ja, voorzitter. Nou, misschien dat dat dan ook verklaart waarom ik een vraag heb bij de lijst van adviesstukken. De stukken ter afdoening van het college, of naar het college. In de vorige vergadering heeft de raad op die lijst de ledenbrief van de VNG gezet over de subsidieregeling decentrale politieke partijen. En dat was 3 maanden geleden en er staat nu geen stand van zaken bij dat onderwerp in het overzicht. Dat verbaasde ons een klein beetje, want het heeft wel enige haast. Omdat het gaat over subsidie voor 2026. Nou zit er wel een tijdelijke manier in het voorstel van de VNG. Een soort overgangsregeling dat je ook in 2027 nog aanspraak kan maken op dat geld. Maar het lijkt ons wel verstandig dat we deze regeling binnenkort gaan zien. En het college heeft die bevoegdheid. De VNG heeft de kant-en-klare modelregeling opgesteld die wij dus naar het college toe hebben gestuurd. Die het college zelfstandig kan vaststellen zonder tussenkomst van de raad. Dus wij gaan daar niet over. En mijn vraag is of het college kan toezeggen dat de subsidieregeling nog deze maand wordt vastgesteld. Zodat we ook ons voor kunnen bereiden met elkaar op deze centjes voor iedereen. Dit gaat over 7000 euro ongeveer die in de meicirculaire van 2026 is toegevoegd aan de middelen voor subsidie voor lokale partijen. En daar kunnen wij dus allemaal als lokale politieke partijen gebruik van maken als we een regeling hebben opgesteld. Dank u wel.
0: Dank dat u het college daar even actief op wijst. Het is inderdaad nog niet in gang gezet, het collegevoorstel. Ik begrijp de urgentie daarvan, dus wij zullen het ook zo snel mogelijk oppakken en vaststellen conform het VNG-model. Anderen nog? Nee? Dan het overzicht van de openstaande moties. Ook dit betreft een oudere lijst. Mevrouw Elsendoorn.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Dat verklaart dan misschien ook mijn vraag. Want volgens mij zijn vrijwel alle moties of in uitvoering, of het is eigenlijk al afgedaan, maar staat het toch nog steeds op deze lijst. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om dit allemaal van de lijst af te halen. Met uitzondering van de motie over de vlaggen, omdat daar in Q1 een start gemaakt zou worden dit jaar en sindsdien de status ongewijzigd is. En de rest is allemaal of uitvoering of is opgepakt, maar staat nog op de lijst.
0: Dank u wel. Het klopt dat die nog staat, de motievlaggen. Dus daar wordt zeker, gaan we daar hard aan werken. Ook die zal ik met mijn portefeuillehouder met urgentie oppakken. En u krijgt de geüpdate lijst zo snel mogelijk. Anderen nog? Nee. Dan hebben wij geen moties vreemd, dus gaan we over tot de sluiting van deze vergadering. Aan het eind van deze raadsvergadering spreken wij de hoop uit dat het werk wat gedaan is en de besluiten die genomen zijn mogen gedijen en strekken tot heil van onze gemeente. Mogen daar vrede en welzijn heersen. En goede avond.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Bobbin with Robin.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. Vanavond wil ik beginnen met Barbara Dennerlein op het B3 orgel. En ik heb jaren geleden, dat is misschien wel 20 jaar geleden, op het North Sea Jazz Festival gezien. En toen vond ik er al heel goed. Ga maar eens luisteren naar Give It Up.

0: Ja, het was een beetje een wild begin. Eigenlijk is dat niks voor mij, maar goed. Dit was Barbara Dennerlein met Give It Up.
1: Ja, dan zorg ik voor de betere rust. Waar je dan kennelijk wel aan toe bent. U gaat luisteren naar Blues in the Closet. Een oude bekende van bassist Oscar Pettiford. En er wordt in dit verhaal gespeeld door gitarist Philip Catherine en bassist Martin Wood. De opname werd gemaakt in 2014. Blues in the Closet.

0: En dat was Blues in the Closet. Op een heel eigen manier gespeeld door gitarist Philip Catherine en bassist Martin Wood.
1: Vervolg ik met Gene Harris en Scott Hamilton. En de nummer At Last.

0: En dat waren Gene Harris en Scott Hamilton met At Last.
1: Gaan we verder met een leuke combinatie. Curtis Fuller trombone en Penny Colson tenorsax. De begeleiding bestaat uit Tommy Flanagan piano, Jimmy Garrison bass en al heel wat drums. En de opname werd gemaakt in New Jersey 1959, wat lang geleden. En het nummer is Love Your Spell Is Everywhere.

0: Left Your Spellers Everywhere. Werd heerlijk gespeeld door trombonist Curtis Fuller en tenorsaxofonist Benny Golson.
1: En dan ga ik nu naar de trompet met Till Brunner. En het nummer After You Have Gone.

0: En dat was Till Brunner met Ed After You've Gone.
1: Gaan we verder met een mooi stuk uit het album Something About Shubim van tenorsaxofonist Harry Allen. Ga die luisteren naar een heerlijk stuk. Ik weet niet zelf of het precies van Shubim zelf is, maar in ieder geval, het lijkt erop en het is heerlijke Braziliaanse jazzmuziek, zou je kunnen zeggen. Angela, Harry Allen.

0: Angela, een heerlijk stuk. Dat staat op het album Something About Jobim van de Amerikaanse tenorsaxofonist Harry Allen.
1: Gaan we nu eens iets vocaals doen en wel met Etta en James. In het nummer A Sunday Kind of Love.

0: Etta James met A Sunday Kind of Love.
1: Op het Noordse Jazz Festival van 2007 hebben wij samen een prachtige ervaring beleefd. Op het concert van pianist Chick Corea. Hij is helaas niet meer onder ons. En vibrafonist Gary Burton. Ik weet niet precies hoe laat het concert begon. Maar de zaal was helemaal stampvol. Ze waren aan het soundchecken. Ze zeiden van nou, iedereen is er, dus laten we maar beginnen. Dus we kregen nog een half uur extra in de Jan Steenzaal van dit prachtige duo. Daar zijn helaas geen opnames van, zover als ik weet, niet tenminste. Maar een week later traden ze in dezelfde bezetting op. Dus met z'n tweeën, Chick Corea en Gary Burton, in Molde in Noorwegen. En van dat optreden is wel een plaat gemaakt. Daarvan gaat hij nu een stuk beluisteren. Een bekend stuk van pianist Bill Evans, Waltz voor Debbie, Chick Corea en Gary Burton.

0: Waltz voor Debbie, prachtig gespeeld door Chick Corea uit de piano en Gary Burton. Vibrafonen, en zij deden dat in 2007 in Molde, Noorwegen.
1: Heb ik er nog eentje voor het nieuws. En dat is met de tenorsax van Stanley Turrentine. En het nummer They All Say I Am The Biggest Fool.

En dat was Stanley Turrentine met They All Say I'm the Biggest Fool. We gaan er even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste luisteraars, wij gaan snel weer verder met het tweede deel van deze Jazz Time. Als eerste heb ik uitgekozen een stuk uit het album Count Basie meets Oscar Peterson, The Timekeepers. Ja, en ik denk er is geen toepasselijkere titel voor deze twee helden als The Timekeepers. Dat konden zij prachtig maat houden. Het album werd opgenomen in 1978 in Los Angeles. En u gaat luisteren naar Count Basie, piano en orgel af en toe. Oscar Peterson, piano. Louis Belson, drums. John Hurt, bas. En het nummer dat ik heb uitgekozen is Soft Winds.

0: Ja, dat is toch heerlijke muziek, mensen. De Timekeepers, Oscar Peterson en Count Basie. Zij werden ook nog begeleid door Louis Belson op de drums en John Hart bas. Ze speelden Soft Winds.
1: Dan nu de tip van Jaap. En dat is dit keer het nieuwste album wat net uit is van Brandon Marsalis. En het nummer 26-2.

0: En dat was de tip van Jaap. Branford Marsalis Quartet met 26-2.
1: Gaan we verder met twee reuzen uit het verleden. Louis Armstrong en Oscar Peterson. Dat is een heerlijke combinatie. Ga even luisteren naar hun uitvoering van How Long Has This Been Going On? Louis Armstrong, Oscar Peterson.

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus

and how I buzz. Girl, you click as no one does. Hear me, sweet.

0: How long has this been going on? Ja, en dat kon niemand anders zijn dan Louis Armstrong. En hij werd begeleid door Oscar Peterson.
1: Ja, vervolg ik met Peter Beets, Stochello Rosenberg, Frans van Geest en Martin Limberger. En zij speelden met z'n allen Douce Ambiance.

0: Heerlijke muziek. Peter Beets en Stogalo Rosenberg met Douce Ambiance.
1: Ja, ik liet vanavond al iets beluisteren van Oscar Peterson en Count Basie samen. Nu gaat hij al luisteren naar het Oscar Peterson trio met ook nog Louis Belson of Buddy Rich op de drums. Met een stuk van Oscar Count Basie van het album Oscar Peterson Plays Count Basie. Gaat u nu beluisteren, 1 o'clock jump.

0: Oscar Peterson piano, Ray Brown bass, Herb Ellis gitaar en Buddy Rich drums. En ze speelden op het album Oscar Peterson Plays Count Basie, het welbekende stuk van Count Basie, One O'Clock Jump.
1: Vervolg ik met Ben Webster, When I Fall in Love.

0: En dat was Ben Webster met When I Fall in Love.
1: Gaan we verder met het Oscar Peterson trio samen met trompetist en zanger Clark Terry. Ga dan luisteren naar hun uitvoering van I Want a Little Girl. Oscar Peterson trio met Clark Terry.

0: I Want a Little Girl, het Oscar Peterson trio samen met Clark Terry.
1: En dan Clifford Brown met Easy Livin'.

0: Clifford Brown. En hij speelde Easy Living.
1: Ja, en dan besluiten we deze Jazz Time met 12 Inch. Een stuk van Curtis Fuller. En het wordt gespeeld door hemzelf op trombone. Samen met Benny Golson op de tenor sax, Tommy Flanagan piano, Jimmy Garrison bass en drummer Al Harewood. 20 Inch. 12 Inch, moet ik zeggen.

0: 12 inch en het werd gespeeld door de componist zelf, Curtis Fuller, op de trombone. Samen met Benny Goldson op de tenorsax.
1: En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard en ik dank u voor het luisteren, welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

had a good time every time I went out. Romance was a

singing. Cause his

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9:00 vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden.